0: eventjes naar hout in godsnaam kort. Eventjes iets over Kronjong.
1: Over Kronjong, ja. Nou, de Kronjong die is uitsluit afkomstig uit Togo, van de Portugezen. En het is overgenomen door ons en dan af, maar dat is zomaar tot zover.
0: Tot zover. Je komt een andere keer lang.
1: Andere keer kom ik langer praten.
0: En lang zingen.
1: Naar Panjang helemaal.
0: Ja, kom, dan gaan wij nu zingen. Kronjong, kom maar, Joran. Ja, ja. Tussendoor een beetje meezingen, ja.